is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De Giro van de Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren, ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Voetbal dan. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in die laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: and just watch your body shine.
1: Immoyo, Immoyo, Immoyo.
2: Ontdek Immoyo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immoyo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immoyo, uw vastgoed is onze missie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoonweg te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Het ligt nu al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union in ons voetbal. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. En dan heb ik nog het weer, afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. En begin volgende week koelt het een paar graden af.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: waar.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Elektro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
2: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
1: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van der Perre.
3: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel... Waarbij het Münster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt je ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus over het algemeen tevreden. Ja.
1: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Wael schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

De Jamaicaanse zanger die wereldberoemd werd door I Can See Clearly Now. Maar zijn repertoire is zoveel meer dan die ene klassieker. Jimmy Cliff met We All Are One hier bij Melinda FM. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio. En bij Melinda FM is er elk moment muziek die jij kent.

Van 18 tot en met 21 augustus is het weer tijd voor de Vierdaagse van de IJzer. 4 dagen lang ontdek je al wandelend de mooiste natuur, historische plekken en gezellige partnersteden. Je kan kiezen uit 8, 16, 24 of 32 kilometer en wandel 1 dag of gewoon alle 4 voor jong en oud, voor recreatieve en ervaren wandelaars. Meer info en inschrijven via vierdaagse.nl.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Rob de Nijs met Morgen kom je terug. Een mooie Nederlandstalige klassieker van een zanger die generaties lang muziek heeft gemaakt. En soms zegt een titel al genoeg, morgen is er weer een nieuwe dag.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Heb je zin in een unieke uitdaging op zee? Op donderdag 20 augustus kan je recreatief deelnemen aan de Wielingendoortocht en zwemmen van Vossenslag naar De Haan. Je wordt begeleid door de Haanse Reddingsdienst en ervaren kanovaarders. Van 18:30 tot 20 uur en dat vanaf 14 jaar en de deelname is gratis. Inschrijven kan nog tot 17 augustus via dehaan.be/zeezwemmen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Bij de Volkssterrenwacht Bijsbroek in Brugge is er een grote vraag naar eclipsebrillen. Volgende week, op 12 augustus, is bij ons een zonsverduistering zichtbaar die voor ongeveer 90% te zien zal zijn. Alleen al de voorbije dagen werden in Brugge zo'n 4000 eclipsebrillen verkocht. Het voormalige Dadi-park in Dadizele krijgt een nieuw leven. 25 jaar na de sluiting zal het populaire pretpark heropenen als een waterlandschapspark. Buurtbewoners die koesteren nog altijd warme herinneringen aan wat ooit het prettigste pretpark werd genoemd. De Sint-Pietersplas in Brugge blijft ook deze zomer volledig vrij van blauwalgen. Bezoekers die kunnen er zonder zorgen zwemmen dankzij een jaarlijkse behandeling met coccolithenkrijt. Dat is een natuurlijke kalksoort die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Aan de oostkust slaan 4 politiezones de handen in elkaar in de strijd tegen transmigratie. Daarvoor zetten ze een opvallend nieuw hulpmiddel in. Een drone met vaste vleugels. Het toestel stijgt op in Zuinkerke en kan zowel overdag als 's nachts tot 100 kilometer ver vliegen. In Kortrijk loopt een openbaar onderzoek over de afbraak van de tijdelijke fietsenstalling op het stationsplein en de aanleg van een nieuwe tijdelijke fietsenstalling langs de Doornikse Laan. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 14 augustus. De uitzonderlijke droogte van de voorbije weken zet de vissen in de West-Vlaamse beken en rivieren onder druk. Door de warmte bevat het water minder zuurstof en is de vervuiling groter dan normaal. Toch blijft de dienst Waterbeleid West-Vlaanderen geruststellend. Volgens Jan van de Kaveijen zijn de vissen voorlopig nog niet echt in de problemen gekomen. Een straatracer heeft voor gevaarlijke taferelen gezorgd in het centrum van Diksmuiden. Toen de politie hem wilde tegenhouden, reed hij met hoge snelheid in op een politiecombi om te kunnen vluchten. Later liet hij zijn wagen achter. En de politie die weet wie de bestuurder is en zegt alles in het werk te stellen om hem op te sporen. Een man uit Koekelare die eind de maand mei een vriend neerschoot aan het vroegere station van Diksmuiden, blijft minstens 1 maand langer in de cel. De raadkamer in Veurne die weigerde een enkelband, hoewel het onderzoek naar de feiten zo goed als afgerond is. De man die wordt verdacht van poging tot moord.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Na een moeilijke periode voor Chris Rea, vol depressies en miljoenenschuld, kwam hij in 1983 terug met deze I Can Hear Your Heartbeat. En toen begon voor hem terug het zonnetje te schijnen. Had achteraf ook nog leuke hits, zoals Josephine bijvoorbeeld. Goedemorgen, dit is deel 2 van Ontbijtradio hier bij Melinda FM. Wat dacht je van heel leuke muziek van Teddy Swims met Mr. Knows It All?

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Op 22 en 23 augustus is het in Proeven. Tijd voor de derde editie voor de Scheventreffen. Motorrijders kunnen kiezen uit drie mooie ritten door de Westhoek en Noord-Frankrijk. Voor zowel recreatieve als ervaren motorrijders. De deelname is €10 voor de bestuurder en €4 voor de passagier. En dat is inclusief een consumptie. De volledige opbrengst gaat naar MS Liga Vlaanderen. Dat wordt dus een gezellig motorweekend met een mooie rit en een goed doel. Dit is Lotte de Klerk met Brandgevaar.

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Een vrolijke Belgische klassieker uit de jaren 80. De titel zegt eigenlijk alles. C'est l'amour, het is liefde. En daar hebben we natuurlijk nooit genoeg van op de radio. Léopold Nord et vous met C'est l'amour.

De mannen van Lierske Plezierke, Walter Grootaerts en zijn kornuiten, beter bekend als De Kreuners, met een van hun grote klassiekers, Maak Me Wakker.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Op zaterdag 22 augustus gaat Promovis in Nieuwpoort voor een heerlijk smakelijk record. 1000 vissen bakken en verkopen voor het goede doel. Voor slechts 7 euro krijg je een heerlijke portie en steun je de mugheli van West-Vlaanderen. Tickets zijn verkrijgbaar bij het toerismekantoor van Nieuwpoort-Bad. En meer informatie vind je ook op visit-nieuwpoort.be. Dit is Maxim en hij is onder invloed.

Melinda FM met Nicky McKenzie en Juanita uit 1973. Beste vrienden, dit was Ontbijtradio van zondag 9 augustus 2026. Nog veel plezier, maak er nog een fijne dag van. En zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. En dat is Robbie met zijn classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Johnny Hayes en I Don't Wanna Be a Hero. En opperbeste, goeie zondagmorgen. Het is 10 uur geweest, dus is het weer tijd voor de classics. Dat betekent dat we gaan grasduinen in de jaren 60 tot en met de jaren 90. Wees van harte welkom.

Het is bij die ene hit gebleven voor Acties en Ela Ela. In 1966 trouwde de Nederlandse prinses Beatrice met de Duitse jonkheer Klaus von Amsberg, wat gepaard ging met hevige rookbommen en protesten van Provo. En er waren de Hare Krishna-beweging en die werd in het Westen opgericht en de prille hippiecultuur begon vorm te krijgen. Eveneens in dat jaar, 1966, bestormden de Supremes de hitlijsten met You Can't Hurry Love.

De iconische Britse synthpopband, dat waren Frankie Goes to Hollywood uit Liverpool, die halverwege de jaren 80 de hitlijsten volledig domineerde. Ze hadden heel wat hits, waaronder Relax, Two Tribes en het nummer die je net hoorde uit 1984, The Power of Love.

Casey and the Sunshine Band en Come to My Island. De Triple Crown van Eddie Merckx uit 1974 was het absolute sportieve hoogtepunt voor de Belgische wielersport. Eddie Merckx presteerde het onmogelijke door in één kalenderjaar de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en het WK op de weg in Montreal te winnen.

vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten.

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: shit about you, baby.
1: Lou Rose en Diana Reeves en The Fine Brown Frame. En dan 1967. Wereldwijd, wekenlang op nummer 1. Het legendarische Massachusetts van de Bee Gees.

Die Al Bryce-set, jawel hoor. En kijk en luister, dat is nog uit de film Top Gun. 1986, Berlin en Take My Breath Away. Tot

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Tweede verblijvers en bewoners van Westende Bad lanceren opnieuw een petitie tegen de geluidsoverlast van strandbaars tijdens evenementen. Volgens hen zorgen DJ-sets in 3 van de 4 strandbaars voor luide muziek van in de namiddag tot de avond, waardoor het geluid tot in de appartementen doordringt. Het voormalige Dadi-park in Dadizele krijgt een nieuw leven. 25 jaar na de sluiting zal het populaire pretpark heropenen als een waterlandschapspark. Buurtbewoners die koesteren nog altijd warme herinneringen aan wat ooit het prettigste pretpark werd genoemd. Een man uit Koekelare die eind de maand mei een vriend neerschoot aan het vroegere station van Diksmuiden, blijft minstens 1 maand langer in de cel. De raadkamer in Veurne die weigerde een enkelband, hoewel het onderzoek naar de feiten zo goed als afgerond is. De man die wordt verdacht van poging tot moord. Aan de oostkust slaan 4 politiezones de handen in elkaar in de strijd tegen transmigratie. Daarvoor zetten ze een opvallend nieuw hulpmiddel in. Een drone met vaste vleugels. Het toestel stijgt op in Zuinkerke en kan zowel overdag als 's nachts tot 100 kilometer ver vliegen. Een straatracer heeft voor gevaarlijke taferelen gezorgd in het centrum van Diksmuiden. Toen de politie hem wilde tegenhouden, reed hij met hoge snelheid in op een politiecombi om te kunnen vluchten. Later liet hij zijn wagen achter. En de politie die weet wie de bestuurder is en zegt alles in het werk te stellen om hem op te sporen. De uitzonderlijke droogte van de voorbije weken zette vissen in de West-Vlaamse beken en rivieren onder druk. Door de warmte bevat het water minder zuurstof en is de vervuiling groter dan normaal. Toch blijft de dienst Waterbeleid West-Vlaanderen geruststellend. Volgens Jan van de Kaveijen zijn de vissen voorlopig nog niet echt in de problemen gekomen. In Kortrijk loopt een openbaar onderzoek over de afbraak van de tijdelijke fietsenstalling op het stationsplein en de aanleg van een nieuwe tijdelijke fietsenstalling langs de Doornikse Laan. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 14 augustus. De Sint-Pietersplas in Brugge blijft ook deze zomer volledig vrij van blauwalgen. Bezoekers die kunnen er zonder zorgen zwemmen dankzij een jaarlijkse behandeling met coccolithenkrijt. Dat is een natuurlijke kalksoort die de waterkwaliteit helpt verbeteren.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
2: De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

0: Nederlandse popgeluiden uit 1979, wel, die kwamen van Babe en Never Listen to a Bouzouki Player. Althans, klinkt mooi, bouzoukis, hè? Hier is Telly Savalas en Some Broken Hearts Never Meant.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.

Een zomerhit uit 1966, Summer in the City van Loving Spoonful. Onze Rode Duivels vertrokken in de tweede juniweek van 1982 naar Spanje voor het WK voetbal en zwonnen er meteen van titelhouder, niemand minder of Argentinië, met een doelpunt van Erwin van den Berg. Rod Stewart stond in 1982 in de hitlijsten met Young Turks.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

10cc, opgericht in 1972 door onder meer Eric Stewart, Graham Goldman, Kevin Godley en Lol Cream, die later als duo doorgingen als Godley en Cream. 10cc had heel wat grote hits, onder meer I'm Not In Love uit 1975, The Wall Street Shuffle uit 1974 en het nummer die je net hoorde, 1978, Dead Rock Holiday. Ik heb nog een pareltje voor jullie, Dean Martin en Nancy Sinatra.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Shocking Blue, ze hadden ooit als eerste Nederlandse groep een dikke nummer 1 hit in de Verenigde Staten met Venus. Dit was Mighty Joe. In ons land staakten en betoogden de middenstanders in week 3 van februari 1971 tegen de vooraf betalingen van de BTW. En Middle of the Road was een van de topgroepen uit de jaren 70.

Herman van Veen en Als ik kon toveren. Wel, ik wens u smakelijk eten als je straks aan tafel gaat. Geniet ook van muziek bij de brunch met Patrick de Smitter. En wat de classics betreft, volgende zondag, iets na 10 uur, ben ik er terug. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraten, Tinneronbout.
2: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
1: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
3: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur- en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
1: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was dat sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat dat niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en tot 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

0: Blondie met The Island of Lost Souls. Ze was in de tijd heel erg knap natuurlijk, in het jaar 1982. En ze droeg in de videoclip een lang kleed met een split. En af en toe kwam daar een bloot been uit, ja. De dag van vandaag is dat niet meer zo abnormaal.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Classic Brunch is bij je tot 3 uur ongeveer. Bedankt natuurlijk nog Robbie voor het toe van de vorige uren. En de nieuwsdienst voor het brengen van het laatste nieuws. Deeply Dippy van Right Set Fred was dat. We gaan nog door tussen, tot een uurtje of drie ongeveer. Met Olivia en Paul Sinha. Hier is Elektriciteit.

Ook vandaag ziet het er naar uit dat het niet zal regenen. Tenminste, dat denk ik toch. Het echte weerbericht heb ik nog niet geraadpleegd, maar dat zal er wel zo uitzien. De verwachting toch tenminste. We hebben Billy Crawford voor je met het nummer Trackin'.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sweet van Hoosier. Hoosier is ook bekend als een Amerikaans merk van autobanden. Ja, die liggen vooral op dragsters en zo. En sportwagens, die zie je dus niet veel op de gewone weg. Of tenminste zelfs helemaal niet. Alleen op de track zie je die. Dit is Vaya con Dios met Puerto Rico.

Salix Alba en Oh Mama. Ja, soms hoor je van die rare uitspraken. Sam Goris bijvoorbeeld heeft er eentje gedaan. Hij dus presenteert of komt bij de VRT Zomerhit. Dat is een programma wat je op tv kan zien. En hij zei dus de prijs moet naar Isabelle aangaan omdat ze ziek is. Ja, ik begrijp wel dat ze ziek is. Maar wat heeft dat nu te maken eigenlijk met de prijs van de Zomerhit? Volgens mij helemaal niets. En iemand die ziek is, hoeft niet speciaal een bepaald voordeel te hebben. Willy Sommers. Zij.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Vorige week zag ik ze nog op tv, op Ment TV is dat. De Bee Gees met Paying the Price of Love. En dat is de plaat die we net draaiden. Er is een opvallende vaststelling in het voetbal. De Jupiler League die start dus opnieuw. En de helft van de ploegen, 9 van de 18 dus, hebben een nieuwe trainer. En die moet dus nog een beetje wennen aan allerhande toestanden binnen de clubs en zo. De spelers moeten komen overeen met de trainer en zo. En omgekeerd ook natuurlijk. En dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus ik verwacht eigenlijk in het begin van het seizoen dat sommige clubs het heel slecht zullen doen. En andere die misschien een vaste trainer hebben van vorig jaar nog, het iets beter zullen doen. Nou, we zien wel wat ervan komt natuurlijk, maar het lijkt een beetje raar, zoveel nieuwe trainers. Tony McKenzie met de Hachika.

zijn heel wat Vlaamse artiesten die behoorlijk vlotte paardjes maken. En dit is Wim Lijs met Bien Danser. Hé, dat is Frans. Ik dacht nogthans die Wim Lijs. Dat lijkt me zo'n typische Vlaamse artiest te zijn. Nou ja, niet altijd dus. Miles Smith, nice to meet you. Love.

Fabiola en Niels Van Zandt, Everywhere I Go. En tussen haakjes staat er nog bij Flashback. Misschien als je ooit gekeken hebt naar de film Heat, daar zat ook een Van Zandt in. Het was geen brave man. Nee, dat was iemand die doodgeschoten werd natuurlijk ook ter plekke. Hier is dat

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tinneronbout.
2: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
1: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
3: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
1: Vooral onze kuntsteden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. En de Belgen zijn goed bezig op het hoofdtoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détry gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Carly Simon uit 1982. Een heel erg populaire plaat. We danken natuurlijk de nieuwslezers voor het laatste nieuws van daarnet. En we hebben nog heel wat voor je klaarstaan. Even kijken wat we nog allemaal kunnen doen deze namiddag. We hebben nog een 40-tal plaatjes onder weer. Een beetje muziek, maar ook een beetje nieuws natuurlijk uit de dag van vandaag. Hugo en David Guetta, hier is Think of Me.

Das Capella met Move It Up. Het is heel erg droog in Europa, niet alleen in België, Frankrijk en Spanje, maar ook in Bulgarije bijvoorbeeld. En de Donau, dat is een van de grootste rivieren van Europa, die passeert dus daar. En die staat zo goed als droog, er is geen water meer in of heel weinig water. En daardoor komen dus allerhande oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog nu plotseling aan de oppervlakte te liggen. Snel.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Tracy Adams en de plaat heet That's So True. Ja, ik was daarnet even aan het vertellen over die schepen die dus in de Donau liggen. Dat zijn allemaal oorlogsschepen, dus uit de Tweede Wereldoorlog. En het verwondert mij zo'n beetje dat die schepen er eigenlijk nog niet lang uitgehaald zijn. Dat die daar na zoveel jaar nog altijd liggen. En liggen die dan niet in de weg voor de scheepvaart, denk ik dan?

Glitter met Do You Wanna Touch Me. Ja, Gary Glitter die is niet helemaal onbesproken in Engeland waar hij vandaan komt. Is hij wel eens een keer in de cel gezeten voor feiten van pedofilie. Dat komt niet goed natuurlijk. Ja. Ik denk dat hij onlangs opnieuw is aangehouden. En dat hij waarschijnlijk kans maakt om de rest van zijn dagen misschien te mogen slijten in een kotje met tralies. Bart Keil, dit is Love Me Forever. In

DJ-licious en Milo met Forever Young. Belinda FM met de grootste hits uit het heden en het verleden. En dit is er eentje van 2026. En dan kijken we nu eens wat gebeurde er precies in 1993. Toen waren er van die damesgroepen. Misschien herinneren ze nog wel de Dolly Dots onder meer. Die zongen in Engelse taal. En ook deze bijvoorbeeld. Def Dames Dope. Here is having a good time.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dit is nog eens een echte oude rocker zoals die uit de jaren 80 en misschien ook wel in de jaren 70, want dit is van het jaar 1980. Maar ook in de jaren 70, jaren 60 had je nog van die echte oude rock and roll platen. De Ramones Rock and Roll High School. En nu is het tijd voor Camille.

gezongen van Chris Martin, de leadzanger van Coldplay. Experts voorspellen dat er van alles zal gebeuren in de komende 30 jaar. Dat is een hele periode natuurlijk. Maar er zou onder meer kans zijn op een tsunami in de Middellandse Zee. En die tsunami zou een hoogte bereiken van 1 meter. Ja, nou denk ik, dat is niet echt veel. Het gewone eb en vloed scheelt soms al 6 meter. Dus waar hebben ze het dan eigenlijk over?

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Bij de Volkssterrenwacht Bijsbroek in Brugge is er een grote vraag naar eclipsebrillen. Volgende week, op 12 augustus, is bij ons een zonsverduistering zichtbaar die voor ongeveer 90% te zien zal zijn. Alleen al de voorbije dagen werden in Brugge zo'n 4000 eclipsebrillen verkocht. Aan de oostkust slaan 4 politiezones de handen in elkaar in de strijd tegen transmigratie. Daarvoor zetten ze een opvallend nieuw hulpmiddel in. Een drone met vaste vleugels. Het toestel stijgt op in Zuinkerke en kan zowel overdag als 's nachts tot 100 kilometer ver vliegen. In de Westhoek hebben dit jaar 29 koppels velduilen gebroed en dat is een record voor Vlaanderen. Dankzij het gebruik van een drone met warmtecamera konden de nesten sneller worden opgespoord. Minstens 70 jonge velduilen die kwamen uit, al ligt het werkelijke aantal vermoedelijk zelfs nog hoger. Het voormalige Dadi-park in Dadizele krijgt een nieuw leven. 25 jaar na de sluiting zal het populaire pretpark heropenen als een waterlandschapspark. Buurtbewoners die koesteren nog altijd warme herinneringen aan wat ooit het prettigste pretpark werd genoemd. Een man uit Koekelaren die eind de maand mei een vriend neerschoot aan het vroegere station van Diksmuiden, blijft minstens 1 maand langer in de cel. De raadkamer in Veurne die weigerde een enkelband, hoewel het onderzoek naar de feiten zo goed als afgerond is. De man die wordt verdacht van poging tot moord. De uitzonderlijke droogte van de voorbije weken zet de vissen in de West-Vlaamse beken en rivieren onder druk. Door de warmte bevat het water minder zuurstof en is de vervuiling groter dan normaal. Toch blijft de dienst Waterbeleid West-Vlaanderen geruststellend. Volgens Jan van de Kaveijen zijn de vissen voorlopig nog niet echt in de problemen gekomen. Een straatracer heeft voor gevaarlijke taferelen gezorgd in het centrum van Diksmuiden. Toen de politie hem wilde tegenhouden, reed hij met hoge snelheid in op een politiecombi om te kunnen vluchten. Later liet hij zijn wagen achter. En de politie die weet wie de bestuurder is en zegt alles in het werk te stellen om hem op te sporen. Tweede verblijvers en bewoners van Westende Bad lanceren opnieuw een petitie tegen de geluidsoverlast van strandbaars tijdens evenementen. Volgens hen zorgen DJ-sets in 3 van de 4 strandbaars voor luide muziek van in de namiddag tot de avond, waardoor het geluid tot in de appartementen doordringt.
2: Het regionieuws werd u aangeboden

Joan Jett and the Blackhearts met I Love Rock'n'Roll uit de tijd toen de meiden nog stoer waren. En ja, in motorjekkers gekleed waren en zo. En lange botten. I Love Rock'n'Roll, plaat uit 1982. Die toen de

Captain komt regelmatig voor als je over muziekgroepen spreekt. Sommigen gebruiken die naam als groepsnaam. Zo ook deze Captain Jack featuring the Gypsy Kings en Get Up. En hier is Jeremy.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Purple Disco Machine en The Magician met All My Life. De oorlog is nog altijd aan de gang tussen Rusland en Oekraïne. Maar nu gaat Turkije er zich mee moeien. Turkije wil dus dat er een moratorium komt op het aanvallen van schepen in de Zwarte Zee. Want ook Turkije grenst dus aan beide landen en kan dus eigenlijk betrokken worden bij de oorlog.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Paul Hardcastle over de Vietnamoorlog in der tijd met 19. Dat was de leeftijd van de meeste soldaten die dus in Vietnam gediend hebben. Ja, Turkije, als die zich beginnen te moeien met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dat is een groot land, Turkije. Dat is 80 miljoen inwoners. Dat is veel meer dan Oekraïne.

Jan Smit uit Nederland met Laura. Wat mij zo'n beetje verwondert aan de machtsverhoudingen in de wereld de dag van vandaag, dan moet je vaststellen dat Europa eigenlijk het grootste blok is, de meeste inwoners, de meeste economische macht. En toch hebben wij blijkbaar niet veel te zeggen. De oorlog wordt boven onze hoofden uitgevonden tussen de supermachten die ze genoemd worden, maar die eigenlijk kleiner zijn. Rusland, Amerika en economisch gezien zelfs nog China.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Olivia Rodrigo met The Cure. Toen ik de naam The Cure zag staan, toen dacht ik eerst aan de groep The Cure uit de jaren 80. Dat was een new wave band, maar die bestaan niet meer. Tenminste, voor zover ik weet toch. Maar het ging eigenlijk om gewoon een plaatje van dus die Olivia Rodrigo. In Japan is er een aardbeving geweest, eergisteren. En daarbij zijn ondertussen 39 slachtoffers geteld. Dat valt eigenlijk nogal mee. Want meestal als er in Japan een aardbeving is, ja, daar zijn heel veel aardbevingen. Ja, dan kan het veel erger zijn natuurlijk. Want Japanse huizen hebben typische daken met heel zware dakpannen. Dat is een van de grootste oorzaken dus van het aantal doden wat valt bij een Japanse aardbeving. En af en toe komt er ook nog eens een tsunamietje. Ja, waarom niet dus? De Stray Cats, hier zijn de Runaway Boys.

Beach and the Hollies uit 1973. Dat is dus zomaar eventjes 53 jaar geleden. Met The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Merkwaardig, die platen worden nog altijd gedraaid. Ook door jonge mensen. Hier is Alessio en Sasha met Destiny.

en 3 in de namiddag. Zondagmiddag. Hopelijk ben jij er ook weer bij volgende week. Ik heb nog één plaat voor je. Deze van Alan Walker en Zach Abel. Hier is The Endless Summer. Heel toepasselijk.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

House of Pain en deze veelbetekende tekst van Isabelle A. en Crimineel. Straks hebben we ook deze klaarliggen van Blue Cantrell.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: tante Maria nog geleefd hebben, dan zou ze zeggen,
1: wat dat er deze toch al klokken zeg.
0: Ja, dat kan allemaal gebeuren hier bij de radio. En over zingen gesproken, wel, op zaterdag 15 augustus verandert het Gerard Graarplein, en dat in Sint-Idiswal, in een bruisend decor, want dan is er Sint-Idiswal dus zingt. Inwoners, bewoners en bezoekers, maar ook familie en muziekliefhebbers kunnen er samen genieten van een zomeravond vol muziek. Meer informatie hierover op visitkokzijde.be.

keren terug naar 1973 met deze van Suzy Quatro en Can Die Can. De afgelopen weken hebben we al overal in de wereld waar ergens iets gehoord waar het rammelde of een beweging van de aarde was, zoals in de omgeving van onder andere Pisa. Maar weet jij in welk jaar de toren van Pisa werd gebouwd? Nee? Wel, ik zal het u zeggen. 1173. Melinda.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Deze zondagmiddag hoorde je niemand minder dan Erasure en It Doesn't Have to Be. Het moest allemaal niet zijn, want in 1974 trad de president van de Verenigde Staten af en dat vanwege het Watergate-schandaal. En wie was toen die president in 1974? Niemand minder dan Richard Nixon.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
2: Tweede verblijvers en bewoners van Westende Bad lanceren opnieuw een petitie tegen de geluidsoverlast van strandbaars tijdens evenementen. Volgens hen zorgen DJ-sets in 3 van de 4 strandbaars voor luide muziek van in de namiddag tot de avond, waardoor het geluid tot in de appartementen doordringt. Een straatracer heeft voor gevaarlijke taferelen gezorgd in het centrum van Diksmuiden. Toen de politie hem wilde tegenhouden, reed hij met hoge snelheid in op een politiecombi om te kunnen vluchten. Later liet hij zijn wagen achter. En de politie die weet wie de bestuurder is en zegt alles in het werk te stellen om hem op te sporen. De Sint-Pietersplas in Brugge blijft ook deze zomer volledig vrij van blauwalgen. Bezoekers die kunnen er zonder zorgen zwemmen dankzij een jaarlijkse behandeling met coccolithenkrijt. Dat is een natuurlijke kalksoort die de waterkwaliteit helpt verbeteren. De uitzonderlijke droogte van de voorbije weken zet de vissen in de West-Vlaamse beken en rivieren onder druk. Door de warmte bevat het water minder zuurstof en is de vervuiling groter dan normaal. Toch blijft de dienst Waterbeleid West-Vlaanderen geruststellend. Volgens Jan van de Kaveijen zijn de vissen voorlopig nog niet echt in de problemen gekomen. Het voormalige Dadi-park in Dadizele krijgt een nieuw leven. 25 jaar na de sluiting zal het populaire pretpark heropenen als een waterlandschapspark. Buurtbewoners die koesteren nog altijd warme herinneringen aan wat ooit het prettigste pretpark werd genoemd. Bij de volkssterrenwacht Bijsbroek in Brugge is er een grote vraag naar eclipsebrillen. Volgende week, op 12 augustus, is bij ons een zonsverduistering zichtbaar die voor ongeveer 90% te zien zal zijn. Alleen al de voorbije dagen werden in Brugge zo'n 4000 eclipsebrillen verkocht. Aan de oostkust slaan 4 politiezones de handen in elkaar in de strijd tegen transmigratie. Daarvoor zetten ze een opvallend nieuw hulpmiddel in. Een drone met vaste vleugels. Het toestel stijgt op in Zuinkerke en kan zowel overdag als 's nachts tot 100 kilometer ver vliegen. In de Westhoek hebben dit jaar 29 koppels velduilen gebroed en dat is een record voor Vlaanderen. Dankzij het gebruik van een drone met warmtecamera konden de nesten sneller worden opgespoord. Minstens 70 jonge velduilen die kwamen uit, al ligt het werkelijke aantal vermoedelijk zelfs nog hoger.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Stars on 45. In de jaren 80 stonden ze met een paar hits wekenlang in de top 30. Ja, de top 30 van de BRT in de tijd. Dat is al heel lang geleden. Maar het waren hele leuke, gezellige hits van deze formatie. Tijd voor het weerbericht. Voor vanavond en vannacht zitten we met vrij veel bewolking. Lokaal kan er wat onweer zelfs voorkomen. En er is ook kans op lokale buien. Die buien zullen in de loop van de nacht wegtrekken. En we krijgen een nachtminima om en bij de 20 graden. Bij een zwakke tot matige wind eerst veranderlijk. Tegen de ochtend wordt dat een zuidwestenwind die matig zal waaien. Dan bekijken we ook het weerbericht even voor morgen maandag. Aan zee is het licht bewolkt, het is een stukje frisser. Overdag maximaal 22 graden, in de provincie 26 graden. En de wind waait matig uit het west-zuidwesten. De UV voor morgen ligt om en bij de 7 en dinsdag. Temperaturen om en bij de 23 graden en een zwakke wind die waait uit een veranderlijke richting. In de namiddag wordt het een oost-noordooster. Aan de zee wordt het ietsje frisser met een zeebriesje. Het gaat dus een klein beetje gaan verkoelen.

Sarah Beth en Freddie Miller en Why Don't You Try Me? Ja, je kunt het altijd even proberen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor eventueel gevolgen. De 50ste editie van de Noordzee Fakkeltocht in Middelkerken, dat gaat door op 22 augustus, meer bepaald in Westende. 50 jaar gaan ze het al doen dan. Het vangt aan om 21 uur. De locatie is de Zeedijk Strand en dat in Westende. Het wordt zeker en vast een spektakel. En hopelijk kan het dit jaar helemaal doorgaan dat het weer aan een keer, zoals we het zeggen, niet keert.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

zondagmiddag betekent niet altijd op je lui gat zitten, zoals ze het zeggen. Het kan zeker vast op een andere manier. Want op zaterdag 15 en zondag 16 augustus vindt op het Marktplein in Damme opnieuw de auteursdagen plaats. Meer dan 50 auteurs stellen er hun boeken tentoon en die worden dan gesigneerd. Ook hun werken komen allemaal naar u toe. De beurs is beide dagen gratis toegankelijk en is toegankelijk vanaf 10 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ik weet niet hoe dat het komt, maar ons tante Maria zou vandaag zijn, maar meisje toch, ouder weer niet geraken, hè? Wel, misschien met de fiets, want op zaterdag 15 augustus vindt in Deerlijk de Stijn de Volder Classic plaats. Dat is een recreatieve fietstocht. Een fietstocht die start met een hoeveelheid kilometers van 65 tussen 8 en 11 uur. En voor wie 90 kilometer kan rijden of wil rijden, kan dit vanaf 8 uur tot 10 uur. Onderweg zijn er heel wat bevoorradingspunten voorzien. En je kan inschrijven en dat allemaal ook ter plaatse. Zaterdag 15 augustus in Deerlijk voor de Stijn de Volder Classic.

Belgisch werk van Angèle en Libre. Straks na 5 uur zijn we er weer, maar voor we daaraan toe zijn, eerst nog muziek van niemand minder dan David Guetta.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag wordt het waarschijnlijk meer dan 30 graden. En ook komende week wordt het erg warm, Jort Weerman, David de Heenouw.
2: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koel.
1: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16, je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baert.
3: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was niet achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
1: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald, omdat ze mogelijk erg giftig zijn. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Tony. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Fijne zondagmiddag nog tot 6 uur. Goeie muziek en ook informatie. Je hoorde Aretha Franklin samen met George Michael. 3 dagen geleden was er herdenking en dat voor Hiroshima, want toen werd in 1945 de bom gelost op Hiroshima. 3 dagen nadien riepen de Amerikanen een tweede bom. En dat op Nagasaki. 10.000 mensen kwamen toen om het leven, maar er stierven nog heel wat mensen aan de gevolgen van de straling.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

jij al eens gehoord over een fietstheatervoorstelling? Wel, dan moet je op 15 en 16 augustus naar Echtegem. Want daar is er een uniek fietstheatervoorstelling in openlucht. Van historische figuren tot verrassende verhalen. Het ticket kost €15 en dit gaat allemaal gebracht worden door Theater De Snuifdoos. Bij aankopen reserveer je een tijdslot en dat kan gebeuren om het half uur vanaf 1 uur tot 16:45. Meer informatie en tickets te bekomen op echtegem.be.

En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Another Drink met Marshmallow. Goedemiddag, welkom. Wie graag stapt, wel, die moet zeker en vast de volgende dagen noteren in zijn agenda. Dat is 18, 19, 20 en 21 augustus. En dat voor de vierdaagse van de IJzer. Naast de wandelroute is er natuurlijk ook heel wat in animatie voorzien en historische locaties worden aangedaan. Wandel één of meerdere dagen, er zijn tal van prijzen zelfs te winnen. Informatie en inschrijvingen kan je op vierdaagse.be.

Heel wat dingen in het leven zijn soms een sweetest taboe. Taboes zijn er genoeg in de wereld en goede muziek, die is er ook nog. Uit 1985 hoorde je deze van Sade. Zo vrienden, dat was het ook alweer voor deze week. Volgende week zijn we er met veel plezier weer tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een aangename en fijne avond van. En voor morgen, voor wie moet werken, een aangename werkweek. Ik ben één van die gelukkigen. Tot volgende week. Dag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: We krijgen volgende week wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
1: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In de buurt van Sevilla, in het zuidwesten van Spanje, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. Sport, een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Crestant zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Crestant was een van de favorieten op de 800 meter. Hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook als typeloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. Het EK begint morgen. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. In ons voetbal heeft AA Gent zijn openingswedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
3: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we om verder werken.
1: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

We gaan vandaag met een nummer dat in 1971 werd uitgebracht door Eric Donaldson. En in 1983 werd het in een nieuw jasje gestoken door niemand minder dan Paul Young. En het was Love of the Common People. Een knipoogje naar Geert voor zijn programma Tussen 3 en 6 met Geert op zondag. En wij zijn vertrokken trouwens voor een nieuwe uitgave van Muziekcafé. Met onder andere muziek van The Red Hot Chili Peppers, Pelle Perez, Simply Red, The Specials, Renard Sinkrabé, Hans de Pooi en Ace of Base. Maar voor eerst gaan we naar Olivia Dean en Man I Need. Van harte welkom.

Ik wil bekennen dat wij net terug zijn van de USA. En ik heb nog een serieuze jetlag te verwerken. Maar desalniettemin, beste vrienden, zijn wij paraat om samen met jullie te klinken op deze zondagavond. En dat in ons muziekcafeetje. Kenny B, die heeft geen jetlag te verwerken, want hij zat in Parijs. En Belle Perez neemt ons mee naar Spanje met El Mundo Bailando.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

We gingen naar 1985 met Simply Red en Holding Back the Years. Zomerse activiteiten vandaag aan de kust en je kon vandaag genieten van onder andere de kermis in Middelkerken, de Apero Sundays in Westende en het was ook zomer in het Zwin in Knokke-Heist. Of je kon natuurlijk ook een mooie strandwandeling maken bij dit prachtige weer van vandaag en een terrasje pakken met op de achtergrond natuurlijk jouw favoriete Radio Melinda FM. Van muziek en de radio gesproken, de volgende is er eentje van

Jullie kennen natuurlijk nog Thuis Ben van Hans de Boy en Ik Hou van Alle Vrouwen, maar wij draaiden Annabel natuurlijk uit 1983, jawel. Ik heb al verteld, beste vrienden, dat we aan de westkust gezeten hebben in de USA. En we zijn van San Francisco naar LA getrokken. Het is onnodig om te vertellen waar we overal geweest zijn, maar ik ga er toch eentje uitpikken. En ik kan jullie aanraden, als je ooit naar de USA, naar de westkust gaat, dan kan je zeker bezoeken Antelope Canyon in Arizona. Wonderbaarlijk mooi. Ook wonderbaarlijk mooi, de volgende plaat. Ace of Base. En

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutsesteenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: hebben ze het momenteel de derde plaats in de Melinda Top 30, die je trouwens kan beluisteren tussen 12 en 2 elke zaterdagmiddag met Maarten de Wit. En over hij, daar heb ik het over Teddy Swims. En het nummer waarmee hij op de nummer 3 staat in onze hitlijst is Mr. Know-It-All. Maar wij draaien de Guilty. We gaan naar de Kempen voor het volgende nummer. En dat gaan we doen met een gevestigde waarden in de Vlaamse muziekwereld. Met name Reenaerts en Krabbe. Hier zijn ze met de nieuwe single, Kop op.
1: Zo

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Surf Richard had het eer en het genoegen om het tweede gedeelte van Muziekcafé te openen met Wired for Sound. Onder andere nog muziek tot 8 uur van de Rolling Stones, Luna, de Gypsy Kings, Swim de Kranen, Touch of Joy en Coldplay. Maar we gaan voor eerst van start met Ed Sheeran en Cam.

58 jaar geleden in 1968 bracht Mick Jagger samen met de Rolling Stones dit nummer uit, in Jumping Jack Flash. Een van de gezelligste rommelmarkten van heel het land kan je gaan bezoeken aanstaande zaterdag 15 augustus. En dat in de straten en pleinen van Oudenburg Centrum. Bij deze allen daar naartoe. Lekker genieten op die zaterdag daar in Oudenburg. Muziek gaan we draaien. Dat gaan we doen met Luna. En pauze.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Zomerse muziek op jouw radio en het werd een beetje kracht bijgezet door de Gypsy Kings en Soy. Prachtig, hè? Geniet er nog van tot 8 uur samen met ons in ons muziekcafeetje met een cocktailtje, et cetera. En lekker genieten op zondagavond. Ook genieten gaan we doen van de volgende plaat. Jawel, Calvin Harris en Smoke the Pain Away.

Hij verliet het leven in 1990. Hij is na 40 jaar mogen worden, deze Wim de Kranen. En je kreeg hem met Breek uit jezelf. Vandaag was 30 graden, morgen 23. En dan gaan we terug richting een hittegolf, richting 30 graden. Tot het einde van de week. Dus lekker genieten van de zomer. En ook lekker genieten van Melinda FM. En nog tot 8 uur van Muziekcafé. Stash gaan we draaien. En What I've Become.

Sergio is terug alive en kicking na zijn gezondheidsproblemen van enige tijd geleden. En dat bewijst hij met een nieuwe single samen met Sandy Boots en zijn band A Touch of Joy en Ready for the Summer. Hitmachine Coldplay is er ook bij vandaag met Feels Like I'm Falling in Love uit 24.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Hij komt uit de omgeving van Antwerpen. Hij kreeg Udo met zijn nieuwe zomerhit Jamina. Na de klok van 8 kan je luisteren naar 8 is it 8. En na de klok van 9 kan je luisteren naar 90s at Night hier bij Melinda FM. Een beetje non-stop à volonté. En lekker genieten op deze zondagavond. Over de jaren 80 gesproken. We gaan de reet draaien uit 1980 met Steve Winwood en While You See a Chance.

draaiden als voorlaatste vocale Steve Winwood, een grote klassieker uit 1980, While You See a Chance. Laatste vocale gaan we draaien met Ariana Grande en We Can't Be Friends. En voor de rest gaan we gewoon ons muziekcafé te sluiten. We gaan jullie terug begroeten aanstaande zondag voor een nieuwe muziekcafé tussen 6 en 8 uur. En wat ons betreft bij leven en welzijn, tot volgende week. Bye bye.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
1: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
3: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
1: En de Nederlandse Demi Vollering is enorm trots op haar tweede toerzege. Ze won vandaag de slotrit in Nice en zette zo de puntjes op de i. In totaal won ze uiteindelijk 3 etappes. Een onbeschrijfelijk gevoel, noemt ze het.
4: Ik geloof dat het nog een beetje moet dalen en inzinken. Maar het is enorm mooi om dit met zo'n groep te doen om me heen. En iedereen gelooft in deze droom. En we hebben er zo hard voor gewerkt. Op hoogstage met het hele team geweest. En we hadden zoveel plezier om naar dit doel toe te werken. Dat ik de tour al inging op zo'n relaxte manier. En dat is wat we gedaan hebben. En uiteindelijk heeft dat ons een prachtig truitje opgeleverd.
1: De Poolse Kasianie Vjadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Opgelet als je morgen over de E19 moet, want daar wordt zware verkeershinder verwacht. Op het knooppunt van Machelen wordt het wegdek vernieuwd. Tot 26 september kan je daar slechts over twee rijstroken. En er is ook hinder op de E19 in Rumst in de richting van Brussel. Daar zijn er ook werken aan het wegdek. Tot 22 augustus moet het verkeer er over twee versmalde rijstroken. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn ook afgesloten. In een ziekenhuis in Le Mans in het noordwesten van Frankrijk zijn 11 personen gewond geraakt na een brand in een ziekenhuiskamer. Een van hen raakte ernstig gewond, dat meldt het ziekenhuis zelf. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk kwam het door een van de apparaten of heeft een patiënt gerookt op de kamer. Het onderzoek loopt. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
2: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
1: Vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer, daarna opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.